0: dat land Akeren, waar een goudet fouder tevreden kreeën, woont die met de scheffelen vaart uitgestoven hebben, en aan die tijd, wanneer de schutstarms taubscharen en zeer veel mensen omgebracht worden zijn, wordt begint op jeder borg en jeder eiwe dat woeter schelen, en die tijd, wanneer de haar de wonden van zijn volk de heiligschlagen haft verbinden wordt, en dat verlaatste, wat hij op aangebracht haft, verheilen wordt, wordt de mond zo dag als de zon zijn, en de zon zevenmal zo dag als nu zijn. Die wordt aan einen dag zo veel licht geven als nu aan zeven dag. Kijk de mol, dem haren zijn macht es van wiet af te zijnen, dat kwalend van zijn brennende oeien, zijne dikke lippen wiesen wo verleien hij is, en zijn tong is een rietende vier. Hij vroedemt als een eeuwerannende riefa, dat ze bad om je nek eeuwer schwammen worden. Hij zeeft de veldje en verdorft die, en zette einen toom op, en maakt dat ze zich in de grond ranen. Die worden zingen kennen zoals den ovend, wanneer een helje vast gevierd wordt, die worden zo gelijklich zijn als die wat met fluiten gonen no dem de Israël schots jeft, die op dem Herrn zijn borg woont. En de Herr wat zijn maatje stem hieren loten en lied worden zijnen, wo hij met zijn wotjen oja en rieten dat vier met waltjenbruch, blitz en hogel alles verfraat. De Azira worden verengst zijnen, wann ze dem Herrn zijn stem hieren en zijn stok even antrieën. De Herr heeft zijn arm op tom krijgjeen Azur. Met jeder Schlag, met den ze gestroft worden, wann de Herr met zijn stok prijelt, worden de drommelnden zitter spelen. De steht om de doudes verbrennen en sogar dem kennig er so lang rijd gewast, dat is een diepe en breider plaats en haft een grote halt vier. Dem Herrn zijn odem vlamt donen, zo als een stroom brennende zwevel.
1: Jesaja, kapitel 31. Wo zal dat nog met die, wat nu Egypte nu hel branen, en zich op hier den Woges verloten, wil ze veel van die haben, en zich op Ritter städten, wil ze stark zijn, en kieren zich nicht nur dem, der in Israël heilig is, en ropen nicht dem Herrn an. Aber hij haft dat goud der gedacht en haft anheil gebracht, hij neemt zijn woord nicht reg. Hij wordt jegen die komen die arrecht handelen, en jegen die dat bij ze unjerstetten. De Egypte zijn menschen en nicht Gott, ihre Piet zijn Fleisch en nicht Geist. De Herr wordt zijn hand uitstraken, en dan wordt die halpen zal, zich verstoppen, en die geholpen wordt aanvallen. De worden bij top aankomen. Dit haft de Herr mij gezegd. Zo als een jonger leef of een ander gevaarlijke tier even dort knart, wat hij geslacht heeft, en zich van je schrecht niet waag engsten laat, waar nog een deel hoort aan proven af te jagen, zo wordt de haar, die alles regeert, zijn een vast houden, wanneer hij tom kampf op den Zionsberg raufkomt. Zo als een vogel met de vlechten schutz geeft, wordt de haar, die alles regeert, Jeruzalem bewaren, hij wordt aan bewaren en raden, hij wordt aan verschonen en vriemaken. Je Israëlieten, komt toch terug naar dem, dem je zo schlem verrood hebben. En van die dag komt, waar je dezelfde en goldene jetta, die je te jene ene schon gemobt hebben, alle wegschmieden. Dan wordt Azur handgerecht worden, aber nicht durch eine Armee van Menschen. Wat geradert aus ein Schwert van Menschen, wordt de Azira vernichten. Die worden ver den Fien vlechten, en ihre junge Männer worden tot de Arbeit gedwungen worden. Die, ab wem sei sich verloten, wurde an Angst verschwingen, und die Leider schworen verschrocken ihre Posten verloten. Dit is, wat de Herr sagt, die an Zion ein Vier umgonen haft, und an Jerusalem glaut gelegen haft.
2: Kapitel 32.
1: Horchte mal, du wort ein König regieren, die dort wort verheven, wat gereicht is, und seine Angestalte worden rechtig handeln. Die worden für dat Volk so sennen aus Schüling am Sturm, oder ein Tag, wann die Rehen pruselt, so als ein Strom an eine Drehe jähend, oder die Schatten von einem großen Stein an ein Drehet Land. Dann waren die seinen kennen, nicht die Urgentau holen, und die hieren kennen, waren horchen. Die Arschelje waren klug sennen, und die Stommaden, waren gut und klar reden kennen. Die schaßlich es, wat nicht mehr hoch angestalt waren, und der Spätzbüb wat nicht hoch geacht waren. Die Schassel red sound wat nicht hoop hält, en hij neemt zich ver, wat arrecht is, hij eift een godloset leven, hij zegt zond over dem Herrn, wat nicht zo is, hij laat de honger je hungrig blijven, en hält woter trek van die wat darst. Den Spätzbüb zijne wezen beis, hij mocht einen beisen plon, dat hij de arme met zijne leerjes uitnutzt, auch wann die Färm gerecht ab dort bestohnen, wat reicht es.